0: 146 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: This generation rules the nation with Brussels.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien.

0: Groeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
0: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Spinner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Spinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Spinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Spinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Winner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer Circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co., Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaar. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De ochtend van Zuidrand.
3: De Zuidrand wordt wakker.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Schelle zijn dit voorjaar al meer dan 120 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. De gemeente plaatste daarvoor 20 speciale vallen op strategische plekken. Met de actie wil Schelle voorkomen dat koninginnen nieuwe nesten starten. Zo kunnen later op het jaar geen grote nesten met duizenden hoornaars ontstaan. De vallen worden wekelijks gecontroleerd. Ze zijn zo gemaakt dat andere wespen en bijen zoveel mogelijk gespaard blijven. Een ervaren imker helpt bij de controle en herkent het verschil tussen koninginnen, werksters en andere insecten. Volgens milieuschepen Stan Scholiers is de aanpak efficiënt, veilig en goed voor de natuur. De Meimarkt in Lint verhuist dit jaar naar het grasplein achter de Witte Merel. Dat komt door werken op het Kerkplein en in de Koning Albertstraat. De markt vindt vrijdag plaats van 16 tot 22 uur. Meer dan 40 handelaars en verenigingen doen mee. Bezoekers vinden er hapjes, drankjes, maaltijden en zoetigheden. Er is ook muziek en animatie. Nieuw dit jaar is Be Happy, een bijenmarkt met bijenvriendelijke acties. Ook de nieuwe kledij van reuzin Lucienne wordt getoond als het droog blijft. De verhuis is normaal eenmalig. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris, met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter, met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Winner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat de

0: van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: free.
1: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
5: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co., Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaer. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris, met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter, met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 6 en 10 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Theater Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30 en op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Eenigem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirk, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Bazaar Bicyclet komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclet en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclet maandag 25 mei met start de 10 uur 's ochtends aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co, Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaar. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten.
5: Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijkfeest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijkfeest begint om 14 uur. De toegang is gratis.
4: Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontich. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontich? Wist je dat in Kontich een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontich. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand. Gonna get tough.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
4: Ik ben...

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Schelle zijn dit voorjaar al meer dan 120 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. De gemeente plaatste daarvoor 20 speciale vallen op strategische plekken. Met de actie wil Schelle voorkomen dat koninginnen nieuwe nesten starten. Zo kunnen later op het jaar geen grote nesten met duizenden hoornaars ontstaan. De vallen worden wekelijks gecontroleerd. Ze zijn zo gemaakt dat andere wespen en bijen zoveel mogelijk gespaard blijven. Een ervaren imker helpt bij de controle en herkent het verschil tussen koninginnen, werksters en andere insecten. Volgens milieuschepen Stan Scholiers is de aanpak efficiënt, veilig en goed voor de natuur. De Meimarkt in Lint verhuist dit jaar naar het grasplein achter de Witte Merel. Dat komt door werken op het Kerkplein en in de Koning Albertstraat. De markt vindt vrijdag plaats van 16 tot 22 uur. Meer dan 40 handelaars en verenigingen doen mee. Bezoekers vinden er hapjes, drankjes, maaltijden en zoetigheden. Er is ook muziek en animatie. Nieuw dit jaar is Be Happy, een bijenmarkt met bijenvriendelijke acties. Ook de nieuwe kledij van reuzin Lucienne wordt getoond als het droog blijft. De verhuis is normaal eenmalig. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris, met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter, met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Closet Sale, tweedehandsbeurs. Kom op 22 mei van 19 uur tot 22 uur 's avonds naar Zaal den Boom aan de Boomkenstraat 4A te Vremde voor de gezellige tweedehandsbeurs. Vind de mooiste kledij en accessoires voor jongvolwassenen en volwassenen en geef ze een nieuw leven. Een gezellige avond vol koopjes, hapjes en drankjes. Closet Sale op vrijdagavond 22 mei van 19 tot 22 uur in feestzaal Den Boom, Boomkenstraat 4A in Vremde. Info kan je krijgen via vremde.gezinsbond.be. Dat is vremde.gezinsbond.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Garageverkoop regio Linsensteenweg Duffel. Op zaterdag 16 mei verandert onze buurt in een bruisende markt, vol verborgen schatten. Kom langs en scoor geweldige spullen, van kleding en speelgoed tot meubels en accessoires. Let op de ballonnen. De deelnemers hangen een speciale ballon buiten. Zo zie je in één oogopslag waar je de leukste koopjes kan scoren. Zaterdag 16 mei, van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Linsensteenweg richting Duffel Centrum. De Veldstraat, de Rechtstraat, de Gaststraat en de Beunt. Mis het niet en kom gezellig langs. Ben je lid van een club of vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co., Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaar. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje.

0: Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: De beste mix van muziek en actua.
4: Ook op donderdag.
3: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids en wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel en kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co., Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaer. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 17 mei, met starten 11 uur 's ochtends in Antwerpen-Noord aan de Van Kerkhovenstraat nummer 55, is er de Distinguished Gentleman's Ride. Vier mee, de 15e keer, op zondag 17 mei. Schrijf je in voor een rit zoals geen andere. Samen met meer dan 1000 andere steden over heel de wereld, allemaal op dezelfde dag. Dit om aandacht en geld in te zamelen voor mentale gezondheid van mannen en onderzoek naar prostaatkanker. Blijf op de hoogte en schrijf je in via www.gentlemansride.com. Dat is www.gentlemansride.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinnercirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: I love the music.
4: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, Dorpsdag en bierbruiverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierpruiverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Schelle zijn dit voorjaar al meer dan 120 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. De gemeente plaatste daarvoor 20 speciale vallen op strategische plekken. Met de actie wil Schelle voorkomen dat koninginnen nieuwe nesten starten. Zo kunnen later op het jaar geen grote nesten met duizenden hoornaars ontstaan. De vallen worden wekelijks gecontroleerd. Ze zijn zo gemaakt dat andere wespen en bijen zoveel mogelijk gespaard blijven. Een ervaren imker helpt bij de controle en herkent het verschil tussen koninginnen, werksters en andere insecten. Volgens milieuschepen Stan Scholiers is de aanpak efficiënt, veilig en goed voor de natuur. De Meimarkt in Lint verhuist dit jaar naar het grasplein achter de Witte Merel. Dat komt door werken op het Kerkplein en in de Koning Albertstraat. De markt vindt vrijdag plaats van 16 tot 22 uur. Meer dan 40 handelaars en verenigingen doen mee. Bezoekers vinden er hapjes, drankjes, maaltijden en zoetigheden. Er is ook muziek en animatie. Nieuw dit jaar is Be Happy, een bijenmarkt met bijenvriendelijke acties. Ook de nieuwe kledij van reuzin Lucienne wordt getoond als het droog blijft. De verhuis is normaal eenmalig. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris, met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter, met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de boekvoorstelling Dementie dichtbij van Eva van der Linden en Tim Carpentier. Op woensdag 20 mei om 19 uur zijn ze te gast in de bibliotheek van Lint voor een infosessie lezing over ons boek Dementie dichterbij. Dementie kruipt niet enkel in je hoofd, maar ook onder je huid. Het raakt niet enkel de persoon die de diagnose krijgt, maar ook zijn of haar hele omgeving. Verhalen over jong dementie en dementie op oudere leeftijd worden gecombineerd. Heb je interesse om erbij te zijn? Dat kan via mail uitatlint.be of via telefoonnummer 03 455 12 13. De BIP van Lint vind je aan de Lierse Steenweg nummer 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co, Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaar. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Dit is Radio Zuidrand.
4: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend. Het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 Vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45 Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren en van 17.30 tot 18.30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15.30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16.30 tot 17.30 een orgelconcert met Peter Pasmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Schelle zijn dit voorjaar al meer dan 120 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. De gemeente plaatste daarvoor 20 speciale vallen op strategische plekken. Met de actie wil Schelle voorkomen dat koninginnen nieuwe nesten starten. Zo kunnen later op het jaar geen grote nesten met duizenden hoornaars ontstaan. De vallen worden wekelijks gecontroleerd. Ze zijn zo gemaakt dat andere wespen en bijen zoveel mogelijk gespaard blijven. Een ervaren imker helpt bij de controle en herkent het verschil tussen koninginnen, werksters en andere insecten. Volgens milieuschepen Stan Scholiers is de aanpak efficiënt, veilig en goed voor de natuur. De Meimarkt in Lint verhuist dit jaar naar het grasplein achter de Witte Merel. Dat komt door werken op het Kerkplein en in de Koning Albertstraat. De markt vindt vrijdag plaats van 16 tot 22 uur. Meer dan 40 handelaars en verenigingen doen mee. Bezoekers vinden er hapjes, drankjes, maaltijden en zoetigheden. Er is ook muziek en animatie. Nieuw dit jaar is Be Happy, een bijenmarkt met bijenvriendelijke acties. Ook de nieuwe kledij van Rusin Lucienne wordt getoond als het droog blijft. De verhuis is normaal eenmalig. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris, met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter, met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Denk jij echt dat je alles weet? Dan is het tijd om dat te bewijzen. Dat kan je tijdens onze verkennersquiz op zaterdag 16 mei. Met deuren te 19 uur en startquiz stipt om 20 uur. Plaats van gebeuren, zaal Basisschool het Kompas aan de Nieuwstraat nummer 11 te Duffel. Denk eraan, vol is vol. Inschrijven doe je via shop.stamhoofd.be/verkennersquiz2026. Hopelijk allemaal tot dan, met groetjes van de verkenners. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Wiener Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi in ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co., Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaer. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/NickSteegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag.
0: Bij Radio Zuidrand.

Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: naar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer Circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is een mini-boerenmarkt aan het veld. Kom zondag 17 mei tussen 11 uur 's ochtends en 17 uur 's avonds langs op onze mini-boerenmarkt at het Groentenhofke. Hoevenwinkel Keizershoek 213 te Kontig. Proef en geniet van ambachtelijke lokale producten en heel veel lekkers. Leer de werking kennen van Oxfam en een paar goede doelen die we jaarlijks meesteunen. Zoals bijvoorbeeld de VZW Raco België. Mis dit niet. Iedereen is welkom om te proeven, ontdekken en genieten van al het lekkers van heel dichtbij. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel organiseert op zondag 24 mei een proeftocht langs lokale producenten. Dat gebeurt tijdens de Week van de Korte Keten. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers wandelen of fietsen langs hoeves en ambachtelijke makers. Onderweg zijn er gratis proevertjes bij Huis van de Tomaat, Bio & Co, Recht van het Veld en Brouwerij Den Duffelaar. Bij Bezenhof is er korting aan de automaten. Voor fietsers is er een route van 19 kilometer. Het plan staat op de website van de gemeente Duffel. Met de actie wil Duffel inwoners warm maken voor lokale producten. Rockband De Mens speelt op zaterdag 27 juni tijdens Wilrijk Feest op de Bist. De band van Frank van der Linde start om 20 uur en speelt ongeveer anderhalf uur. Eerder op de dag is er muziek voor gezinnen. Zannemie en de Bende brengen om 16 uur hun zomerse show Zannemie Zomert. Voor kinderen is er ook een springkasteel en animatie. Wilrijk Feest begint om 14 uur. De toegang is gratis. Morgen vrijdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met enkele regen- en onweersbuien. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Zaterdag wordt het droger en deels zonnig. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 14 graden. Zondag begint nog vrij rustig, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden. De nachten blijven fris met minima tussen 6 en 10 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De lentejogging komt ter kazerne. Voel jij het al kriebelen? Op zaterdag 16 mei barst het weer los. In Kontich Kazerne de 42e editie van de lentejogging. Eén dag lang maken auto's plaats voor lopers, supporters en sfeer. Rond de Montfortschool en het Kerkplein verandert alles in een bruisend sportfeest waar iedereen welkom is. Voor de jongste de 400 meter met start te 14 uur, de 1000 meter met start te 14 uur 15. 5 en 10 kilometer hebben start om 14 uur 30. Inschrijven doe je via www.lentejoggingkokkas.be. Dus trek je loopschoenen aan, breng je vrienden mee en kom mee beleven hoe Kontich Kazerne weer helemaal tot leven komt. Doe mee of kom supporteren, maar mis het zeker niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
3: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 21 mei, een concert Sophie en Hervé Martens in Zaal da Capo te Hoven. Sophie is helemaal terug op het podium en dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van muziek die je zowel beroert als verrast. Een rasartieste doorheen tijd en genres. Producer Hervé Martens, die ken je zeker van Soul Sister. Hij is haar begeleider. Live in Da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Donderdag 21 mei met start te 20:15. Kaarten €21 in voorverkoop, €23 aan de kassa. Kaarten kan je aankopen via de website van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7. Yeah.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Goedenavond.
4: Dit is Radio Zuidrand.
3: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.
2: 90s at 9. Scatman's World.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaja.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Cleaner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Cleaner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Cleaner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Cleaner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De minder gelovigen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinar Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinar Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinar Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: do something. Let's make a bet. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.